Ja, ist schon bucht da. One on one. Je, na, je tuimt je gewoon weer moet naar. Het is nog zo overal, ja, best te zien als je de mening controleert houdt. Het is fantastisch, het is goed. Dat is te weet je om te gaan dat het samen mag. Dank voor de helft aan de fantastische God. Want het is het belangrijkste hier. Nou, men boy je ha helft dat hij nu tja leidt, tja. Kan ska tack för en sig vad han hälter om det. Det är inte Urvus i rocker. Men det är rocker. Det är nog inte läget av Starlight som kommer ut i Jar. Vill du vita? Vi prövar.